Ja, sinds mij is je bedoel bij hier wat trof gechassen. Ik heb een hart bezig. De feminist in de internationale cabrio. Je moet het hart hebben stil. La donna è mobile, qual piccia al vento muta. Non pizza de mangiare, piccia de piccia. Io un little sis, un free, hap to be. I divorce in proverating, ham brewery. Did you tell my darling, it's credit for today.